nog zijn dit maar als laat me kwetsen voor jou extra kat verloren vrienden als je schulden wist. Om je in te komen is het, kon je schade heel aan dit, goed geloven van de optimist. Der banker boekt er voor, ringer andere mee voor vast, voor